zo'n geluk, komt zo'n jammer, weet zo'n nakel, der hammer. Zou ik raduska, links of rechts?

Want voor stand aard is nog niet lang hier. Drift bij jong niet aan, maar dan verleert zich duidelijk ideeën.